0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Gouwe Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven. Waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
1: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
0: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunden alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
2: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo!
0: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

It's gonna be just dandy. The day that I take candy.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
1: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
0: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
2: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
0: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging in onze regio op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwebrug en De Meer gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk met meerdere voertuigen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 10 kilometer file met een uur op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
1: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
0: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
2: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
0: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het westen van het land op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor het Ketelplein 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Voorstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 korte files in onze regio. Om te beginnen de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht zo'n 5 minuten extra reistijd. En de andere kant op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Daar doe je er ook voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobby, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land wordt het voorzichtig aan ook alweer drukker op de weg. De meeste vertraging zien we op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevaar aan Sveen en knooppunt Hofvliet 11 kilometer file met een kwartier oponthoud. 5 minuten vertraging heb je op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen het Prins Klausplein en Delft. Verder valt nog op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht. 10 minuten extra reistijd. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel staat ook 4 kilometer file en daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar staat er zo'n 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertragingen. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein al 25 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder een half uur. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda sta je in de file bij Moordrecht. Daar is de vertraging een kwartier. En ook de andere kant op, daar ongeveer een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: you hear this old school joint? Don't you ever touch my stereo.
1: Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Dit is een Gouda station. Emergency.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jetten dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht. Bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 120 kilometer file. Onder andere lange files op de A4. Van Amsterdam naar Den Haag kom je eerst in de file tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Daar is de vertraging 25 minuten door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A4 verderop richting Rotterdam ook nog 35 minuten vertraging tussen knooppunt Hoefvliet en knooppunt Ketelplein. De A16 Rotterdam-Breda, een half uur tussen Terbrechtseplein en Dordrecht. Op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein, een half uur oponthoud. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar, ruim 10 minuten vertraging. En op de N206 Heemstede-Zoetermeer bij Stompwijk is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakten die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits. Onder andere een lange file op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen knooppunt Hoefvliet en Den Haag-Zuid is de vertraging 20 minuten. Het is ook weer druk op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden. 18 kilometer file en een half uur tijdverlies. Verder lange files op de A16 Rotterdam-Breda. Zowel op de hoofd- als de parallelbaan moet je rekening houden met 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En daar zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep, ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog steeds 130 kilometer file in de regio, hoewel de meeste files nu wel korter worden. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam, 13 kilometer langzaam rijdend verkeer, kost je ongeveer 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging 40 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder, 35 minuten extra reistijd. Een andere drukke weg is de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein een kwartier vertraging. Verderop bij Rotterdam-Delfshaven ook nog eens 10 minuten. En op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel tussen de aansluiting met de A20 en Capelle ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Engage!
2: Let's roll, baby!
1: Yes! Listen to the music! Met Paul Reilaarsdam!

0: De onmiskenbare basgitaar van Mark King, die ook de platen van de band natuurlijk inzong. Dat was Level 42 en Hot Water.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the music op Gouden Stad Radio.
0: Ja, en van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van dit radioprogramma hier bij Gouden Stad Radio. Dit is Listen to the Music. Nou, de naam zegt het al een beetje natuurlijk. We draaien muziek en we draaien heel veel muziek. Dat doen wij in 60 minuten. Meestal een plaatje of 13, 14 komen er wel voorbij. Muziek van vroeger, muziek van nu en ook misschien wel muziek van de toekomst. Want je hoort ook muziek die je nog helemaal niet kent waarschijnlijk. Ik stel het allemaal graag aan je voor in dit radioprogramma. Iedere week op de dinsdag en op de vrijdag van 6 tot 7. Als het niet lukt om dan te luisteren, heb je altijd nog een escape om bijvoorbeeld op andere momenten te luisteren via de podcast of via uitzending gemist. Dat is het mooie van tegenwoordig. Je kunt het dus eigenlijk gewoon niet missen. Muziek van nu in dit geval, Talk to You, Another F54 Ultra, nu op de radio.

Ja, die 54 Ultra, dat is een Amerikaanse zanger. John Rodriguez, zo heet hij. Maar die andere gasten, Another, dat is gewoon een Nederlands DJ-duo. Die scoorde een hele grote hit deze zomer met dit nummer, Talk To You. Niet alleen in Nederland trouwens, maar ook in Engeland, waar hij het goed gedaan heeft. Haalde hij ook de top 3. In ons land bleef hij steken op nummer 2. Deze Talk To You dus van Another en 54 Ultra. Hier in Listen To The Music. We gaan even terug naar de Zero's met de Kaiser Chiefs in Ruby. Let's

Go Your Own Way, Dreams, Don't Stop, The Chain, niet te vergeten. Ja, dit soort nummertjes zijn allemaal op het bekende wereldberoemde album Rumours van Fleetwood Mac. En deze staat er ook op. En ik vind het persoonlijk misschien wel de mooiste van die hele plaat. You Make Loving Fun, hoorde je. Daarvoor nog de Kaiser Chiefs en Ruby. En we gaan zo meteen op weg naar een nieuwe link die we gaan leggen. Inleg de link. Eerst nog even deze van Shalamar en I Can Make You Feel Good.

Ja, dit blijft een goede plaat hoor. 1982, uit dat jaar kwam deze van Shalamar. En dat was I Can Make You Feel Good. Ja, met goede muziek kan je ook zeker een hoop bereiken. Dus wat dat betreft hopen we ook de stemming er goed in te kunnen brengen met de platen van vandaag. Dit is Listen to the Music. We gaan weer verder met een onderdeel wat altijd wekelijks terugkomt. Ik heb hier twee platen voor je klaarstaan. En op een of andere manier hebben die met elkaar iets te maken. Daar is een bepaalde connectie te vinden tussen de platen die je nu gaat horen op de radio. En aan jou de taak natuurlijk om te kijken of jij kan ontdekken wat de link is tussen de komende twee nummers. Succes!

Twee muzikale duo's achter elkaar op de radio, dat was op zich al een link, maar daar ging het in dit geval vandaag niet om. Het ging om de titels van de platen die in beide gevallen exact hetzelfde waren. Would I Lie To You hoorde je van Charles en Eddie uit de 90's, uit het begin van de jaren 90. En daarna hoorde je The Eurythmics, Dave Stewart en Annie Lennox samen. En dat was een plaat uit de jaren 80, die ook Would I Lie To You heette. Tot zover de link hier in Listen To The Music. We gaan verder met muziek uit Nederland. Dit is Lenny Monsoon en Wrecking Ball.

0: sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
2: Nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
3: Music with more muscle.
4: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
0: Listen to the music. Met Paul Rijlaarsdam.
3: Gouwe Stad Radio.
5: 100% jouw muziek.

Ja, niet echt een afspiegeling van de muziek die ze maken, want ze treden nog steeds op, deze band. De Cornells bestaan al meer dan 40 jaar. Dit was een grote hit in de jaren 90, 74-75. Zometeen een plaat die je bijna nooit meer op de radio hoort in De Vergeten Plaat. Die komt eraan na deze van Temper City. Ja, en de vraag is, bestaat deze band wel echt? Want het zou zomaar kunnen zijn dat deze plaat met AI is gegenereerd. Ik vind het wel een lekker nummer trouwens. Dat is deze single die je nu hoort, Self-Aware.

Ja, en opeens waren ze daar zomaar vanuit het niets. 60 miljoen streams in korte tijd. Dat voelde dus wel de geruchten dat ze misschien niet zouden bestaan. Maar ze schijnen toch wel echt wel te bestaan. Ze komen uit Israël, deze band, Temper City. En de plaat heet Self Aware. Vergeten plaat. De vergeten plaat. Ja, die nummers die je bijna nooit meer op de radio hoort. Maar het wel verdienen om gedraaid te worden. Die komen dan weer hier voorbij in dit onderdeel van dit radioprogramma. En we hebben er ook een mooi lijstje voor gemaakt. In Spotify kun je die vinden. Zoek daar even op De Vergeten Plaat. Vandaag gaan we naar 1989 toe met een plaat uit de begin van de house-tijd. Uit het begin van de Chicago House, om precies te zijn. En het is een plaat met een boodschap die 40 jaar na dato, nou ja, bijna 40 jaar na dato, nog steeds behoorlijk actueel is. Want ja, ondanks oorlog, geweld en negativiteit in de wereld, is muziek wel iets wat mensen bij elkaar brengt en met elkaar verbindt. Dat is een beetje de boodschap van dit nummer. Joe Smooth, daar ga je vandaag naar luisteren. En The Promised Land, uit 1989 dus. Vandaag De Vergeten Plaat.

Joe Smooth. Ja, dit is nummer is toch veel te weinig op de radio. Dus we moeten er wat aan doen. Ik had zoiets van, nou, die gooien we in de muzikale etalage. Vandaag weer een keertje gedraaid als een vergeten plaat. You're in the Promised Land, hier in Listen to the Music. Zometeen Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River. Eerst nieuw muziek, dit is Jones en Best of Me.

0: Haar naam is Jones. Een aantal jaar geleden bracht zij een single uit die ik ook best wel vaak gedraaid heb. Meld, zo heette die. Gigantisch geflopt, maar ze is gelukkig weer terug. En dit is toch ook een hele lekkere plaat voor op de radio. Best of Me, die draaiden wij. Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van de uitzending van vandaag. Ik heb er nog eentje voor je. Dat is, zoals je weet, altijd de afsluiter. De lekkere lange afsluiter die we doen in de mix. Een plaat uit de jaren 80 in dit geval van Daryl Hall en John Oates. Daarmee sluiten we af. I Can Go For That hoor je in de 12-inch uitvoering. En daarmee dus is het de afsluiter van deze uitzending van Listen to the Music. Ik bedank je voor het luisteren. Graag tot volgende week.
1: De remix.
2: Attention.
3: All the music you want.
4: De leukste muziekmix hoor je hier.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
0: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt. Het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
0: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dag daarna meer zon, ook kans op een bui en warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het blijft lang druk in de regio. Er staat bij elkaar nog 55 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam 25 minuten oponthoud. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Woerden 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd verderop bij Noodorp. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht en dat kost je 10 minuten vanaf Zevenhuizen. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Kralingen en Dordrecht een half uur vertraging. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein is het tijdverlies nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouwe Stad Radio. Going Underground.

Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Going Underground, aflevering 1411 van vrijdag 50 september 2026. Die was tot en met Betterju, een band uit Rotterdam. Ze noemen zichzelf een female gaze indie rockband. En dat gaat er ook inderdaad lekker stevig aan toe. Vorige week verscheen er een nieuwe single van, die heet Dutch House Parties. En die is afkomstig van de EP 5 Year Plan, die over anderhalve week gaat verschijnen. En ja, dat is aan het begin van deze uitzending met nieuw werk, aankomend werk. En werk dat pas geleden uitgekomen is, of nog niet eerder wat aandacht aan heb besteed. Een van die bands is de band X-Ray. Het is een band uit het solo-project van Elena Jondra van de band Daughter. Ze woont in Londen en ze heeft al een tijdje een eigen project dat X-Ray heet. EX dan punt, dubbele punt en dan RE. En het nummer wat ik zou draaien gaat over wisselende gemoedstoestanden die mensen kunnen ervaren. En wat het allemaal is. Het is hetzelfde beetje alsof je naar een radio luistert waar ze nu dan een storing doorheen komt. Dus vandaar dat ze het nummer ook Radio Station heeft genoemd. Het is een single die is vorige week verschenen, maar over 5 weken verscheen daar een plaat die Save As heet. Daar is dus de eerste single van. Hier hoor je X-Ray met Radio Station.

En uit Londense X-Ray hoorde je uit de Utrechtse Pocket Knife Army met Desiree Kamans en Erwin Tell. En dit draaide een nummer, Unharmed, van hun debuut EP uit 2014, die ook Pocket Knife Army heet. En waarom draai ik dit? Ze hebben besloten om even de band Pocket Knife Army tijdelijk plat te leggen. Ze hebben vanavond nog een afscheidsoptreden in het Midnight Masquerade Festival in Deventer, dat ze zelf organiseren. En de reden is niet dat ze ruzie hebben, want ja goed, ze wonen ook samen al jaren, maar ze hebben het grote druk met allerlei solo-projecten. Erwin is bezig met een van de elektronica-projecten. En Desiree Kamans is bezig met het verder uitdiepen van haar Indische roots. En daar muziek mee makend. En dat neemt zoveel tijd in beslag dat ze dus eigenlijk te weinig tijd hebben om Pocket Knife Army op dit moment nog even ook overeind te houden. Dus die leggen ze plat. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat de band daarmee helemaal afgedaan is. Integendeel, ze zijn van plan daar nog verder mee door te gaan. Maar je hoort dus Unharmed van Pocket Knife Army van hun gelijknamige CDEP Pocket Knife Army uit 2014. En als je dus wil, kan je nog naar het Masquerade Festival, het Midnight Masquerade Festival in Deventer. Je zal er wel in de auto moeten stappen en dan redelijk hard moeten rijden. Dus hopelijk dat dat dan allemaal goed gaat. Maar dan kan je hen nog zien bij hun afscheidsoptreden. Een andere zangeres uit Gouda in dit geval, die dus vandaag een akoestische EP heeft uitgebracht, is Rena Holt. Ze is al een tijdje bezig, heeft ook op diverse podia gestaan en heeft dan in diverse tv-programma's meegedaan. En ze besloot die na een elektrische EP ook een akoestische EP uit te brengen. En een van de nummers die daarop staat is het nummer Untitled. Nou, staat er een akoestische versie die ze bij mij heeft gespeeld 2 jaar geleden online. Dus daar kan je naar luisteren als je een beetje een idee wil hebben. Maar op deze EP is speciaal akoestische is opgenomen, betekent dat er ook wat meer instrumenten bij zitten. En om een beetje een idee te krijgen wat daarmee allemaal te horen is, verder nog naast haar zang en haar akoestische gitaar, ga ik nu een nummer draaien van de sessie die ze op 21 mei dit jaar deden, Live and Going Underground. Een nummer Untitled inderdaad, maar dan dus in de elektrische versie. Hier hoor je dus Live and Going Underground van 21 mei dit jaar, Rena Holt met de elektrische versie van Untitled.

als je aanstaande zaterdag, niet morgen, maar volgende week niks te doen hebt, kan je naar Studio Gons gaan. Want daar wordt een videoclip opgenomen door de band Hyena, een Goudse rockband. Die dus volgende week clipopnames gaan maken voor hun nieuwe single. Die single heet Offbeat. En daar hoor je net een live uitvoering van 15 mei van dit jaar hier, live in Going Underground. Leuke band, goed om naar een keertje naar te luisteren. En zeker ook leuk om een keer videoclipopnames mee te maken. Misschien zou ik wat beelden gebruiken van dit op de radio optreden, maar dat gaan we dan nog een keertje zien als de clip online komt. Hyena dus met Offbeat, de single die waar ze volgende week de clip van op gaan nemen in Studio Gons. Ga naar www.studio-gons.nl en ga daar alle details bekijken en koop een kaartje, want ze kunnen een volle bak zeker wel gebruiken. Mensen die dat wat minder nodig hebben zijn de meiden van Lambrini Girls. Die brengen op 15 januari een nieuwe platen die No Refunds heet. En vorige week verscheen daar de tweede single van. De eerste single die is wat rustiger nummer, waarvan ik dacht van nou, ik ben daar niet echt super enthousiast over om dat te doen. Maar het tweede nummer, Bang Bang Bang, ik zou gedraaien, is er toch eentje die wel erg lekker klinkt. Het is feministische punkrock uit Brighton en ze bezingen nog steeds allerlei dingen als vrouwenrechten, mishandelingen en politiegeweld. En ze zeggen dat sinds de vorige plaat eigenlijk alleen nog maar erger is geworden, dus vandaar dat deze plaat nog een beetje kwaaier klinkt. Bang Bang Bang, dus de nieuwe single, vorige week verschenen. Voorpommetje voor Lori Fans die op 5 januari uitkomt. Hier hoor je Bang Bang Bang van de Lambrini Girls.

Vandaag verscheen Die Anstalt van de uit Berlijn afkomstige band Die Anstalt. We spelen ze postpunk, minimal synth met elektrisch industrial invloeden, zoals ze dat zelf omschrijven. En nummer 3 was het nummer Ich Will. Dat is dus een van de platen van Die Anstalt die vandaag is verschenen. En het moet inderdaad, het klinkt ook wel een beetje industrial, alleen iets minder kil dan het in de jaren 80 was. Dus wat dat betreft is het wel iets levendiger geworden, maar het klinkt zeker nog wel erg lekker. En ik zit eraan te denken, misschien wil ik ze een keertje live zien om te kijken of dat nog indringender is dan de plaat al is. Die Anstalt dus met Ich Will van Die Anstalt die vandaag is verschenen. Vorige week is een plaat verschenen van Christine Hirsch, natuurlijk dat wel bekend allemaal. Ze zat natuurlijk in de band Throwing Muses en heeft een x-aantal soloplaten daarna gemaakt. De plaat die vorige week is verschenen, die heette Sugar or Blackstone. Die gaat over het spanningsveld tussen leven en dood, verrijking en armoede, kindsheid, maar ook een beetje kindsheid die dus door volwassenheid heen echoot. En daar heeft ze dus een plaat over gemaakt. En daar, een van die nummers die daar als single van is uitgebracht, is een tijdje geleden de band Dark Eyed Junko genoemd. En daar gaan we nu naar luisteren. Die hoor je dus uit de Verenigde Staten. Christine Hirsch met Black Eyed Junko. De tegenstellingen en de verjonging in ouder worden. Dark Eyed Junko van Christine Hirsch.

komen uit Amsterdam, zijn met z'n drieën, spelen een mengsel van shoegaze, noise rock en art rock. En ze brengen volgend voorjaar een nieuwe plaat uit. Ik heb het over de band Moodboard, waarvan we juist een nieuwe single hoorden die vandaag is verschenen. Skin heet die, dat is dus een opwarmtje voor de nieuwe plaat. Leuke band, lekker gruizig, lekker langzaam, maar toch wel lekker sferisch ook. Een band die er ook heel erg goed is, de band Joy Division. Natuurlijk bekend tussen 1976 en 1980 waren ze actief. En toen de zanger Ian Curtis in 1980 zelfmoord pleegde, besloot de rest van de band door te gaan als New Order. Van Joy Division verschijnt morgen een boxset met daarop 11 live opnames. En dat zijn opnames van tussen 1979 en 1980. En ja, ik heb er een beetje mijn twijfels over of ik hem wel moet kopen, want het is aan de ene kant wel heel interessant, want je kan heel erg de ontwikkeling en de groei van de band meemaken. Maar aan de andere kant, het zijn heel veel dingen die al op bootleg zijn verschenen, of die al deels of helemaal op andere releases van Joy Division verschenen zijn. Want de Heart & Soul Box bijvoorbeeld zijn wel dingen verschenen die nu in een iets uitgebreide versie komen. En ja, ook bijvoorbeeld het Paradiso concert dat erop staat, dat is al eerder uitgebracht. En ook Le Bain Douche uit Parijs is al deels uitgebracht. Dus ik vraag me in die zin af van, is het niet een beetje een wanhoopsgreep om dus op deze manier toch het boel een klein beetje uit te kunnen melken. En waar de Heart & Soul Box van de jaren 15 geleden nog teruggreep naar ook een beetje de begintijd, de punktijd, doet deze box dat niet. En dat is wel erg jammer, want er zijn nog hele goede oude opnames van Joy Division beschikbaar, waar je kan horen hoe ze in het begin waren en dat nummers die ze al in 1977 bijvoorbeeld speelden, nog steeds overeind stonden en eigenlijk gewoon toch wel een beetje doorontwikkeld zijn naar wat ze later op plaat werden. Goed voorbeeld daarvan is het nummer Novelty. Ik heb hier een opname van toen ze nog Warsaw heette, of misschien zelfs nog Stiff Kittens, van 14 september 1977 toen ze in Rock Garden in Middlesbrough aan het spelen waren. Dit is een nummer wat niet had misstaan qua set ook niet op die box, die Eternal die morgen verschijnt. Maar hier dus de live versie van Novelty van 14 september 1977 en luister zelf, oordeel zelf of dit wel of niet bij had gehoord moeten. Joy Division dus, vanuit Rock Garden, Middlesbrough, van 14 september 1977, Novelty.

dat was de band Untitled Halo met de single die vorige week verscheen en die Easy Rider heet. Dat is weer een tweede opwarmertje naar de plaat die Untitled Halo heet, die op 6 december uit gaat komen. Het is een band uit Los Angeles die alternatieve rock spelen en ja, dat doen ze natuurlijk wel aardig. Lekker een beetje fuzzy, een beetje jaren 90 geluidje, dat betekent Weezer-achtig, maar toch wel erg leuk. En daarvoor hoorde je dus Joy Division met het nummer Novelty van 14 september 1977 uit Middlesbrough. En wat ik nog vergat te vertellen is dat een van de dingen die dan weer wel interessant is aan die box is dat er ook een dubbel DVD bij zit waarop niet alleen de oude videoband Here Are the Young Men helemaal compleet geremasterd op staat, maar ook de alle opnames van Plan K uit Brussel van 12 januari 1980. De dag nadat ze in Eindhoven hadden opgetreden. En dat zijn de opnames die een jaar of 20 geleden opeens opdoken. En die zijn dus helemaal geremasterd en helemaal bewerkt, ook qua audio. En dat is dan misschien wel iets wat weer wel interessant is dat op die box staat. Maar ja, verder viel het me een beetje tegen. Want een van de speerpunten die ze ook brachten was dat met heel veel trots brachten. Ja, het allerlaatste optreden van Joy Division, dat staat er ook bij. Dus je zegt, ja, dus in 81 al de plaats stil uitgebracht. Dus zo bijzonder is dat niet. Maar goed, laat ik de tirade bij deze ophouden. Ik ben er nog helemaal niet uit of ik hem ga kopen of niet. En dan gaan we dat vanzelf zien. Maar je hoort dus Novelty van Joy Division. En daarna Untitled Halo met het nummer Easy Rider. Een andere band die vandaag een nieuwe plaat heeft gebracht is de band Violins. Is de band Bloodshell. Violins heet de plaat. En dat is een Amerikaanse band. Dat is een solo project van Sabrina Teitelbaum.

Dat was Bloodshell met het nummer Stone Fruit van de vandaag verschenen plaat Violins. Daarmee zijn we weer bijna aan het einde gekomen van deze Going Underground aflevering 1411. Volgende week zit ik ook op IndieXL live, maar dat zullen er niet heel erg veel van merken. Maar ik blijf gewoon op Gouwstad zitten en ook op de podcast. Maar we gaan er nu uit met Lex Walton. Dat is een uit New York afkomstige singer-songwriter, actrice, schrijfster en filmmaker. Op 22 januari verschijnt haar plaat Ultimate Love Forever en daar is deze week een single van verschenen. Die heet Your Op-Ed Won't Get You Into Heaven Anymore. Ik zou zeggen, fijn weekend. Tot volgende week. Hier is Lex Walton.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
1: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
0: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt.

0: Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
1: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
0: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat nog een file op de A20. Gouda richting Hoek van Holland van Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Halve Stad.
7: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
8: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
9: Nostalgische Gouwe Ouwe.
8: Presentatie en samenstelling Sjaak Sekeris.

Helaas. We zijn begonnen met de Gold Oldies Revival. Een plaatje uit 1978. En hij kwam op nummertje 13. 8 weken in de top 40. Stevie Nicks doet mee met Kenny Loggins. Blijft een heel lekker plaatje. Whenever I Call You Friend. En ja, we zijn begonnen weer met een lekker uurtje. Remco Bologna dus achter de knoppen. En we gaan van 1978 gaan we door naar de 60 jaren. Een nummertje wat in 1965 op nummertje 24 stond. Wie kent deze niet? Ja, een lekker hemmetorgeltje. Kabbelend, maar ja, lekker. Ja.

0: Ja, luisteraars, een van de grootste bands die we hebben of hebben gehad. Want hebben, kan ik zeggen, want ze zijn weer terug. Dit jaar een tour, weer een reunietour, de tweede kan je zeggen. Van de Fatal Flowers, Amsterdamse gitaarband. Melodieuze gitaarband, prachtige band, vind ik. Want ze hebben goede muziek gemaakt. Mick Ronson heeft zich er tegenaan bemoeid. Nou, dat is niet de kleinste producer natuurlijk. En ook de man die met Pink Floyd heeft geproduceerd. Die is ook met ze bezig geweest. En ze zijn dus weer terug. Goede band met goede leden erin. Johnny D is back. Goede plaat trouwens. En Pleasure Ground wil ik ook wel even noemen. Dat is ook een goed album. Dit stond op hun tweede album. Dat heb ik ook zelf in huis. Eerste album ook. En die mogen er ook zijn. Want toen maakten ze een beetje die 60s en die psychedelische 60s, begin 70s pop. En die mag ik erg graag horen. Die periode van de Fatal Flowers dus. 1987 was dit dus. Nummertje 36 maar. 3 weken. Daarvoor dus. Ik vertelde al iets over Georgie Feynman. Ja, die heeft ook nog gewerkt met Van the Man Morrison. Bijvoorbeeld. En nu gaan we naar het eerste vaste onderdeel. Van de Golden Oldies Revival.
1: Million Seller.
0: We gaan naar 1963 en net is de Anthology 4 uitgekomen. Tenminste alweer een paar maanden terug hoor. Het is al een tijdje, al langer trouwens, zeg ik. Een half jaar denk ik. De Beatles Take 2 staat nu op de Anthology 4 van I Saw Her Standing There uit 1963. En daarna van het album Holland van de Beach Boys toen ze hier lekker in Holland verkeerden. In Baanbrugge een prachtige studio, een quadrafonische studio bouwden. En daar ook prachtige muziek opnamen. California Saga gaan we naar luisteren. En dat is door Al Jardine geschreven. Goed, de Beatles en de Beach Boys in vorm, kunnen we zeggen. Uit 1963. En California Saga is uit 1971.
2: Oké, okay, go on.
3: Take 2.
2: I got one.

0: Ja, dat waren de Beach Boys, luisteraars. En zo hebben we de Beatles en de Beach Boys weer gehad in de Golden Oldies Revival. Als ik achter de microfoon mag zitten. En de andere zondagen, dan hebben we last van Ton Bos en Paul Reilersdam. En ik mag er de eerste en de derde zondag zitten, luisteraars. We gaan naar De Lange. Dat is het onderdeel van De Lange Plaat.
1: Nu de lekkere lange trek.

Ja, ik wil nog even iets rechtzetten trouwens. Ik had net over de Beach Boys gezegd dat de plaat uit 71 kwam. Foutje, 73, dat moet het goede jaartal zijn. Wil ik hierbij even herstellen. We gaan naar de lange plaat en dan hebben we het over de Rolling Stones die ik uitgekozen heb. En de lange plaat, de lange uitvoering is de Harlem Shuffle. Dat is natuurlijk niet van de Stones zelf, maar van Bob en Earl. Al uit 1963, luisteraars. De Stones coverde deze plaat in 1983. Ik hoorde hem in een prachtige discotheek in Gran Canaria toen. Playa des Ingles, dat vergeet ik niet meer. Maar dit is een mooie lange uitvoering en ja, die swingt de pan uit. En dan gaan we lekker naar luisteren. Hier in de Golden Oldies Revival.

Nummertje 5 kwam je luisteren uit 1986, deze van de Rolling Stones. En we gaan van 1986, we blijven even neer. 80 jaren luisteraars. En dat is best wel lekker, want ja, u weet het. En jij weet het ook. Als we naar de Golden Oldies Revival luisteren hier op Gouden Stad Radio, dan hoor je plaat uit de 60s, 70s, 80s, 90s soms. En af en toe de Zero's. Wat minder. Maar de classics, die vliegen je om de oren. Dit is er ook eentje. En we noemen dit, en ik vind dat wel een mooi woord, een nederdisco klassieke luisteraars, de volgende. Die kwam in 1980 wel op nummertje 1. En ja, ik blijf een lekker plaatje vinden van Spargo. De grootste hit van deze groep. En we gaan er lekker naar luisteren.

Ja, heerlijk plaatje op Spargo, luisteraars. De zangeres, we hadden de zanger, dat moet ik eerst even zeggen, die Ellardriessen heette die. Ellardriessen. En ja, hij schreef eigenlijk alle hits. Het was echt een funky guy. En ja, de zangeres, dat wil ik ook nog even zeggen, Lillian Day Jackson. Een Engelse naam, een Nederlandse zangeres. En ja, zij helaas stierf vorig jaar. Ja, vrij jonge leeftijd al. Jammer. Dit was dus de best verkochte single van Spargo. En ze hebben er meer gehad. Hip Hop Hop is ook wel een lekkere trouwens. We gaan naar 1978. Want toen had je een Engelse groep. Ja, en dit plaatje integreerde mij altijd. Vooral door het intro. Heel lekker. En misschien vinden jullie dat ook wel. Je kent het wel, dat 1978. Tell Me Your Plans, The Shirts.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris.

Ja, het nummer dat Brian Wilson eigenlijk iedere dag draaide, luisteraars. Moet je nagaan, van de Ronettes, dus deze uit 1964. En geschreven door Phil Spector, Jeff Berry en Eileen Greenwich. Geproduceerd uiteraard door Phil Spector. En nadat eerdere opnames van liedjes geproduceerd door Spector niet werden uitgegeven, ja, werd Be My Baby gelijk een knaller, een hele grote. En het antwoord van Brian Wilson met de Beach Boys, die kwam gelijk, bijna gelijk met het prachtige Don't Worry Baby van de Beach Boys uit datzelfde jaar, ook uit 1964, met bijna dezelfde akkoorden en een melodie die je eruit kan halen als je goed luistert. En ja, Wilson zei, ja, ik zei tegen Roger Goldmine, die de tekst, of Roger Christian, die de tekst schreef van het nummer, want hij schreef eigenlijk de melodie, dat het zo moest klinken. En het klonk ook zo en hij was er verschrikkelijk blij mee. Het was de B-kant trouwens van I Get Around. Luisteraars, dan zijn we helemaal bij. Over de Ronettes met Be My Baby en de Beach Boys met het prachtige, niet minder mooie Don't Worry Baby. Juist. We gaan naar de Kings uit 1964. We blijven gewoon in dat jaar. En daarna gaan we naar 1967, naar de Bystanders. Naar het nummer 98 of 89.6. Ook zo'n heerlijk nummer. Werd hier trouwens geen hit, ongelooflijk. De Kings wel natuurlijk met deze. En dat swingt nogal. Hallo, zijn we er? Natuurlijk.

Ja, veel kwamen ze luisteraars, de Bystanders. Ja, ze zijn, uit 1967 kwam dit plaatje ook. Ze zijn niet zo bekend, hebben niet zoveel hits gehad, maar wat een heerlijk zomers plaatje is dit. En natuurlijk hebben sommige mensen dit herkend. Ja, dit ken ik uit de film. Ja, natuurlijk, The Boat That Rocked, luisteraars. Geweldig, leuke film over zeezenders. De Engelse zeezenders wel te verstaan, maar als je die film nog eens een keer kunt zien. Ja, dat is echt voer van mensen die gek zijn van al die piratenzenders en denken van ja, waren ze er nog maar? Dan zie je een brok nostalgie met humor, want daar zijn die Engelsen goed in. We gaan naar 1971, toen kwam het album Saturate Before Using Eyes van Jackson Browne. David Crosby deed alle vocalen en dit is een hit geweest, een kleintje in Amerika. En de Jacksons hebben hem gecoverd. Ja, dat piano intro is schitterend. Jackson Browne.

Ja, 1991 was dit, luisteraars. Het album Achtung Baby, en dat namen ze op in Berlijn. En dat was net in die tijd, zeg maar. Tenminste, ik moet het goed zeggen. Het album kwam uit in 91 en toen ze gingen opnemen in 90. Dat was net in die tijd dat de muur viel en dat er alle

van Baby het beste album is. Ik vind het ook een goed album, maar ik ben altijd nog het meest gek op de Joshua Tree en Rattle and Hum. Goed, we gaan afsluiten. Ik bedank aan de overkant, uiteraard, Remco Bologne. Morgen weer een shake en we gaan eruit met The Beat Goes On uit 1967. En dat is een plaatje van Sonny & Cher. Ik zou zeggen, maak er wat moois van.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
1: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
0: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
2: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk.

0: gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
1: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
1: Wife and I were sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
2: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
3: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
0: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
4: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering?

0: Van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zijn.
1: Volgens Jetten is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen of links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: "Drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen." De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Ladies and gentlemen, the time is here. The time is now.

0: Oude Stad Radio. 24 uur per dag het laatste nieuws, de leukste uitgaanstips en de lekkerste muziek.
1: Why don't you just arrange your chairs and come up close? Because I just want to lay a story on you, that's all.

0: course.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar 1 graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.